Verden zijn daarna Nightdave, wie verhoop had Nick Aarde. Trossalt, mijn zangen om verden zijn de den aar haar. Time Myers, beautiful, eens. Of the Earth. From the silence.